0: Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: Nieuws, muziek en sport.
0: Dit is Connect.
1: Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend als zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Een medewerker van de naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
2: Zomer.
3: Dit is Connect.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: Tot zo lang, Eva.
1: De Maatjes in Zevenaar organiseert op 23 september een bingoavond voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het personeelsuitje van het Duivense Theepaviljoen in het Horsterpark. Van 9 tot en met 11 oktober staat een uitstapje naar Gemunden am Main in Duitsland gepland. Met de bingo hopen de initiatiefnemers voldoende geld in te zamelen om dit mogelijk te maken. Het Theepaviljoen biedt samen met de kinderboerderij een zinvolle dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inloop is vanaf 7 uur en de bingo begint om 7:30. Het adres van de Maatjes is Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. Hypnosepraktijk De Roos houdt op 24 september een lezing over hypnose en stoppen met roken in de Turma Cultuurfabriek. Vlak voor Stoptober wordt besproken waarom stoppen moeilijk kan zijn en welke rol gewoonten en automatische patronen spelen. De praktijk laat zien hoe hypnose kan helpen deze patronen te doorbreken en nieuwe manieren van rust en ontspanning te ontdekken. Bezoekers krijgen uitleg over hypnosesessies en kunnen vrijwillig kennis maken met een korte demonstratie van hypnose. De avond begint om 8 uur in de Turma Cultuurfabriek in Zevenaar. Wandelaars kunnen op 25 september deelnemen aan het rondje Zachtheid in Arnhem. De wandeling voert door het Sonsbeekpark en begint om 7 uur bij de Witte Watermolen bij Molenplaats Sonsbeek. Met het initiatief wil de organisatie aandacht vragen voor meer begrip, verbinding en zachtheid in een wereld die volgens haar steeds harder en onpersoonlijker wordt. De wandeling is een vreedzaam initiatief zonder politieke kleur en staat open voor iedereen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via rondjezachtheidarnhem@gmail.com. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staat een file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Maatjes in Zevenaar organiseert op 23 september een bingoavond voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het personeelsuitje van het Duivense Theepaviljoen in het Horsterpark. Van 9 tot en met 11 oktober staat een uitstapje naar Gemunden am Main in Duitsland gepland. Met de bingo hopen de initiatiefnemers voldoende geld in te zamelen om dit mogelijk te maken. Het Theepaviljoen biedt samen met de kinderboerderij een zinvolle dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inloop is vanaf 7 uur en de bingo begint om 7:30. Het adres van de Maatjes is Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. Hypnosepraktijk De Roos houdt op 24 september een lezing over hypnose en stoppen met roken in de Turma Cultuurfabriek. Vlak voor Stoptober wordt besproken waarom stoppen moeilijk kan zijn en welke rol gewoonten en automatische patronen spelen. De praktijk laat zien hoe hypnose kan helpen deze patronen te doorbreken en nieuwe manieren van rust en ontspanning te ontdekken. Bezoekers krijgen uitleg over hypnosesessies en kunnen vrijwillig kennis maken met een korte demonstratie van hypnose. De avond begint om 8 uur in de Turma Cultuurfabriek in Zevenaar. Wandelaars kunnen op 25 september deelnemen aan het rondje Zachtheid in Arnhem. De wandeling voert door het Sonsbeekpark en begint om 7 uur bij de Witte Watermolen bij Molenplaats Sonsbeek. Met het initiatief wil de organisatie aandacht vragen voor meer begrip, verbinding en zachtheid in een wereld die volgens haar steeds harder en onpersoonlijker wordt. De wandeling is een vreedzaam initiatief zonder politieke kleur en staat open voor iedereen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via rondjezachtheidarnhem@gmail.com. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaak is de vertraging 5 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. 10 minuten oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

I'll never let you part.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen.

0: projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren aan de kust enkele felle buien met veel regen in korte tijd. Ook in het zuidoosten valt af en toe een bui. Boven land is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wadden staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. In Gelderland staat nu file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem door een kapotte vrachtauto bij afrit Schaarsbergen. De weg is inmiddels ook weer vrij, wel is de vertraging nog 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is het oponthoud bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is niet al te druk onderweg. In Gelderland heeft het verkeer op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam nu het meeste oponthoud. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven ook ruim 10 minuten oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de N304 van Apeldoorn naar Ede. Daar is de vertraging bij Otterlo ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Britney, bitch.
1: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar

0: oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. In Gelderland staat de langste file nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar ligt de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken tussen de 15 tot 20 minuten. De N332 Lochem richting Raalte. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A1 een kwartier. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzettenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De eerste files worden alweer korter. In Gelderland staat nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Het oponthoud is hier 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Afrit Kerkdriel een klein kwartier vertraging. De N332 van Raalten naar Lochem, daar staat het vast bij Laren. Het oponthoud is hier een kleine 10 minuten. En dan de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzettenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren aan de kust enkele felle buien met veel regen in korte tijd. Ook in het zuidoosten valt af en toe een bui. Boven land is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wallen staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour. In Gelderland staat nog wel file op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Daar is het oponthoud bij het Gelderdom een kleine 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij twee mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht door een kapotte vrachtauto bij afrit Kerkdriel. De rechte rijstrook is dicht en dit kost je onderweg 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerde. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerde.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect. Oh, ik kon...

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocoladeaardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Tje boy. That's really all I gotta say. But it's a little story.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wadden staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grens nu 3 kilometer met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Maatjes in Zevenaar organiseert op 23 september een bingoavond voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het personeelsuitje van het Duivense Theepaviljoen in het Horsterpark. Van 9 tot en met 11 oktober staat een uitstapje naar Gemunden am Main in Duitsland gepland. Met de bingo hopen de initiatiefnemers voldoende geld in te zamelen om dit mogelijk te maken. Het Theepaviljoen biedt samen met de kinderboerderij een zinvolle dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inloop is vanaf 7 uur en de bingo begint om 7:30. Het adres van de Maatjes is Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. Hypnosepraktijk De Roos houdt op 24 september een lezing over hypnose en stoppen met roken in de Turma Cultuurfabriek. Vlak voor Stoptober wordt besproken waarom stoppen moeilijk kan zijn en welke rol gewoonten en automatische patronen spelen. De praktijk laat zien hoe hypnose kan helpen deze patronen te doorbreken en nieuwe manieren van rust en ontspanning te ontdekken. Bezoekers krijgen uitleg over hypnosesessies en kunnen vrijwillig kennis maken met een korte demonstratie van hypnose. De avond begint om 8 uur in de Turma Cultuurfabriek in Zevenaar. Wandelaars kunnen op 25 september deelnemen aan het rondje Zachtheid in Arnhem. De wandeling voert door het Sonsbeekpark en begint om 7 uur bij de Witte Watermolen bij Molenplaats Sonsbeek. Met het initiatief wil de organisatie aandacht vragen voor meer begrip, verbinding en zachtheid in een wereld die volgens haar steeds harder en onpersoonlijker wordt. De wandeling is een vreedzaam initiatief zonder politieke kleur en staat open voor iedereen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via rondjezachtheidarnhem@gmail.com. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

0: 2.
1: Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is...

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. En de prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en in het noorden en westen vallen een paar buien. Elders blijft het droog en het wordt 's middags niet warmer dan 18 graden. In de avond trekt er een gebied met buien van west naar oost over het land. Dan staat er een matige zuidwestenwind die bij zee vrij krachtig kan zijn. De dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen of buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat op dit moment alleen file door een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. De vertraging bij de Duitse grens is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste

0: aandacht naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege een controle aan de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluidt de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. En de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: Max Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerde. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerde.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. En de raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en in het noorden en westen vallen een paar buien. Elders blijft het droog en het wordt 's middags niet warmer dan 18 graden. In de avond trekt er een gebied met buien van west naar oost over het land. Dan staat er een matige zuidwestenwind die bij zee vrij krachtig kan zijn. De dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen of buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er natuurlijk file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grens bij Zevenaar. 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rien verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerde. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag. Overal thuis.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf Nieuwegein 12 kilometer, 20 minuten vertraging daardoor, want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar, 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, Oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocoladeaardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Urmo Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er weer behoorlijk druk op de Gelderse wegen. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Een kwartier op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. A2 Utrecht-Den Bosch. Werkzaamheden bij Beest. 17 kilometer file daar vanaf Utrecht-Papendorp. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dan ook dicht. A28 Utrecht-Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En zodoende vanaf Maarn 9. 1 kilometer file en 40 minuten vertraging. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook weer een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. 130 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Rijdt het langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch dicht. Dat is bij Beest. Staat er nog 14 kilometer file met een half uur vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Sliedrecht-West. De kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. 2 rijstroken van de A50 zijn nu dicht vanuit Os naar Arnhem na een ongeluk op knooppunt Grijze. Vanaf Renkum 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein weer 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en in het noorden en westen vallen een paar buien. Elders blijft het droog en het wordt 's middags niet warmer dan 18 graden. In de avond trekt er een gebied met buien van west naar oost over het land. Dan staat er een matige zuidwestenwind die bij zee vrij krachtig kan zijn. De dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen of buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. 20 minuten vertraging daardoor. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. Een afgesloten linkerrijstrook daar. 21 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Grijzoord na een ongeluk. Klein kwartiertje vertraging daar. 20 minuten oponthoud als je gebruik maakt van de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Die komt in 5 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en afrit Wijchen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam wordt het wat minder druk op de Gelderse wegen. Toch nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. Kwartier bij Waardenburg als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest 19 kilometer file. Vanaf Utrecht 20 minuten vertraging. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 9 kilometer file nog. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Elst en Lent 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Einde van de avondspits is in zicht. Ook in onze regio is dat het geval. Op de A2 Utrecht-Den Bosch nog wel die werkzaamheden bij Beest. 10 minuutjes vertraging nog, doordat de linkerrijstrook dicht is. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Ook 10 minuten vertraging nog bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En een half uur vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden daar over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond zijn er opklaringen, maar vooral in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Geleidelijk wordt het overal droger. De temperatuur ligt rond de 13 tot 16 graden en er staat weinig wind uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust is nog een bui mogelijk. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 10 graden in het oosten en 14 graden aan zee. Morgen begint de dag overwegend bewolkt en op veel plaatsen droog. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Vooral morgenmiddag trekt een gebied met buien over het land. En daarbij kan het flink doorregenen. In het oosten en zuidoosten blijft het mogelijk tot halverwege de middag droog. Het wordt 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die trekt aan de kust tot windkracht 5 of 6. En vrijdag dan wordt het wat rustiger met geregeld zon en plaatselijk een bui. In het weekend blijft het wisselvallig. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Bad Memories, Medusa hier op Connect. Connect Politiek?
1: Ja, zeker weten. Vanavond weer de nodige zaken.
0: Goedenavond, Henk.
1: Ja, helemaal goedenavond.
0: Ja, ja, want het politieke landschap komt langzaam weer uit hun zomerslaap, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Voordat ze straks in december weer met winterslaap gaan.
1: Nou ja, in zoverre winterslaap. Ze zijn natuurlijk in de recessen, zoals dat heet, altijd druk bezig met werkbezoeken en dat soort zaken. En misschien dat, ik zou me kunnen voorstellen, als je een werkbezoek hebt aan een zaak waar ze bedden verkopen, dat je dan ook even een slaapje pakt.
0: Even testen, hè? Ja,
1: dan weet je als politicus natuurlijk ook goed in de praktijk is, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Maar ja, de winter staat voor de deur. Heb je al een warme jas?
0: Eigenlijk moet ik er nog eentje kopen, denk ik.
1: Nou, dat is misschien een aardig onderwerp voor straks. Want misschien moet je het helemaal niet kopen. Maar misschien moet je even naar de kledingruilbeurs gaan van de Partij voor de Dieren in Arnhem. Die gaan het organiseren. Daar gaan we straks even over praten.
0: Okay,
1: met Mabel Elsinga. Dan hebben we natuurlijk een kort gesprekje met Jan-Willem Jonker van de ChristenUnie in Arnhem. Die hebben samen met de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en Volt, een voorstel ingediend, een amendement, om eens even te kijken hoe het nou staat met verantwoord AI-gebruik van de omgevingsdienst, de Groene Metropool, Arnhem-Nijmegen. Nou, ik ben benieuwd wat dat is. Die wordt vanavond ingediend. En dan hebben we morgenavond in Renkum een bijzondere raadsvergadering. Want dan gaan de leden van de raad met elkaar bomen of praten, zoals dat heet, voor de nieuwe profielschets van de nieuwe burgemeester.
0: Oh, ja, dan mag ook wel even.
1: Nou ja, en wat ik niet wist, maar dat is aardig. Dat gebeurt natuurlijk allemaal in een bepaalde mate van geheimheid. Zeker als straks die sollicitaties binnenkomen. Maar die zitting morgenavond om 19:30, die is vrij toegankelijk voor
0: die
1: de
0: is gewoon openbaar.
1: Ja.
0: Dus we kunnen gewoon gaan kijken hoe het profiel van de nieuwe burgemeester van de gemeente Renkum eruit komt te zien.
1: In ieder geval hoe ze daartoe komen. En hoe zo'n proces gaat, daar gaat Marijn Biedemans ook wat van vertellen. Van Pro uit Renkum. En misschien, als daar tijd voor is en als hij op tijd reageert, gaan we ook nog even een stapje naar een andere gemeente doen. Een buurgemeente, de gemeente Roosendaal. Want daar is een actiegroep, Roosendaal blijft. Ja, en je snapt het wel, dat gaat over een eventuele fusie.
0: Ja. Ik heb het met de gemeente Reden heb ik gehoord, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Ja.
1: De actiegroep Roosendaal blijft, die hebben daar wat andere ideeën over. Maar wie weet. Nou, dat is het even voor vanavond.
0: Oh, nou, dan kunnen we er een aardig uurtje van maken, denk ik.
1: Dacht ik ook.

0: Wham! En Freedom hier op Connect. Ja, dan is het inmiddels 12 over 8, Henk.
1: 12 over 8. John, we hadden straks even over een nieuwe winterjas.
0: Ja, hè? Die moet ik nog kopen.
1: Ja, nou ja, kijk, daar beginnen we dus al. Want dat doen heel veel mensen. Ze hebben wat anders nodig. Of ze hebben in de loop der tijd een maatje meer gekregen. Of een maatje minder. En dan is het al heel snel de neiging om wat anders te kopen. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Want dat kun je gewoon ruilen. Nu zul je denken, ja, met wie moet ik dan ruilen? Met
0: ja,
1: de buurman of zo? Nee, nou, dat is een heel leuk initiatief van de Partij voor de Dieren in Arnhem en in Renkum. Want die hebben op 10 oktober een kledingruilbeurs georganiseerd. En een van de mede-organisatoren en ook bestuurslid van de Partij van de Dieren in Gelderland is Mabel Elzinga. Die hebben we aan de lijn. Mevrouw Elzinga, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Mevrouw Elzinga, even voor alle duidelijkheid, kleding ruilen. Is het nog van deze tijd?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het steeds meer van deze tijd wordt. Omdat kleding wordt aan de ene kant best wel duurder. Hè? Iedereen merkt het in zijn portemonnee dat de prijzen omhoog gaan. En tegelijkertijd heb je vaak kleding die heel erg modebestendig is. En na één seizoen denk je, ja, ik ben erop uitgekeken. Maar voor een ander is het juist iets waarvan ze denken, hé, ik heb weer wat nieuws en dat past weer bij mijn garderobe. Ja. Dus ik denk dat het juist iets van deze tijd is.
0: Ja, maar als ik dan zo vrij mag zijn, daar heb je toch Vinted voor?
2: Klopt, maar ja, dan is het maar eventjes afvragen wat je opgestuurd krijgt. Ik lees soms ook wel dat mensen worden opgelicht daar. En je kunt de kleding, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik wil vaak even voelen hoe de stof voelt. He, want sommige stoffen kriebelen heel erg. En je wilt het kledingstuk ook wel even aanpassen. Want de ene maat 38 bij het ene merk is niet hetzelfde als maat 38 bij het andere merk. Dus dan is Vinted natuurlijk leuk bedacht. Maar ik denk dat een kledingruil met echte kleding waar je ook kan voelen en passen, ja, dat eigenlijk gewoon prettiger is voor iedereen.
1: Ja, nu ga je op 10 oktober, hebben jullie een kledingruilbeurs georganiseerd. Vertel, wat is het? Wat gaan jullie doen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar moeten de mensen zich aan houden? Ik zou zeggen, brandlos.
2: Ja, nou, het is eigenlijk heel erg makkelijk. Je dient je van tevoren aan te melden door een ticket te kopen. Dat staat op onze socials, dus zit op Facebook en Instagram. Er staat een link waar je dat kan kopen. Dat ticket kost €3 en dan krijg je tegelijkertijd één muntje om alvast één kledingstuk uit te zoeken. Dus je hoeft niet eens zelf kleding mee te nemen om mee te doen met de kledingruil. En als je wel kleding meeneemt, dan hebben we gezegd, nou, we gaan een maximum van 10 kledingstukken per persoon mag je inbrengen. En maximaal 2 accessoires. Nou, het vindt allemaal plaats in de wasserij in Arnhem. Dat is een hele leuke locatie. En dat is van 1:00 tot 4:00.
1: Ja, de wasserij is in Molenbeek, hè? Want daar zat vroeger ook een wasserij, toch?
2: Ja, dat klopt. Er zat inderdaad echt een wasserij. En de grote zaal daar, die gaan we helemaal ombouwen tot een soort van kledingwinkel.
1: Hartstikke leuk. Ja, buiten het feit dat het natuurlijk heel leuk is om eens te shoppen en kledingrekken en dingen te voelen en aan te raken. Is het ook nog toch een hoge mate van duurzaamheid, toch?
2: Ja, dat vinden wij natuurlijk als Partij voor de Dieren heel belangrijk. Hè. We zien dat er steeds makkelijker met bepaalde grondstoffen wordt omgegaan. Zeker kleding. Heel veel mensen kopen heel veel kleding die ze eigenlijk maar kort of niet dragen. En dat blijft dan toch in de kast liggen. Ik denk dat jullie ook vast wel een kledingstuk in de kast hebben liggen wat je ooit hebt gekocht, maar niet echt aangetrokken. En dat vinden we eigenlijk heel erg zonde. Omdat we ook zien dat er ontzettend veel kleding wordt ingeleverd. En dat kunnen we niet meer kwijt. He, dat wordt wel gedistribueerd over tweedehands winkelzaken. Gaat ook wel eens naar kledingbanken. Maar er blijft daarnaast gewoon heel veel over. En ja, zelfs in landen waar ze zeg maar wat minder te besteden hebben, willen ze die kleding niet meer nemen. Dus dan ben je eigenlijk goede grondstoffen aan het verbranden. Want dat gebeurt met kleding die over is en niet hergebruikt kan worden. Dat wordt gewoon verbrand. Ja, en dat vinden wij natuurlijk hartstikke zonde. Zeker omdat we weten dat kleding maken kost ook heel veel water, elektriciteit. Dan heb ik het niet eens over de landen waarin mensen dan een lager loon krijgen of onder omstandigheden werken die misschien niet helemaal arbotechnisch in orde zijn. Dus wij proberen de mensen echt te stimuleren van, goh, kijk eens op een andere manier naar kleding en kijk eens of tweedehands kleding iets voor je is. En uiteraard, hè, dat wil ik wel de luisteraars meegeven, alle kleding die wij binnen aannemen van de mensen die komen, wordt natuurlijk gecontroleerd. Hè. Dus we vragen ook iedereen om de kleding te wassen. Maar we wij gaan echt wel even controleren of er niet stiekem gekke vlekken in zitten of gaten of zo. Helder. Dus we bieden in principe alleen maar goede kleding aan die echt nog wel een keer gedragen kan worden.
1: Dus zo, als het straks over een kleding die over is, hè, nu kan ik me voorstellen, mensen nemen 10 stuks kleding en nog wat andere accessoires mee. En aan het eind van de dag, dan hebben ze er 2 geruild. En ze hebben er 8 nog onder de arm waarvan ze denken, ja, moet ik ze nou mee naar huis nemen in de kliko? Wat doen jullie daarmee?
2: Nee, dat gaan wij verdelen onder verschillende organisaties die kleding nodig hebben. Zoals de kledingbank in Arnhem of bij andere initiatieven. Dus nee, die kleding gaan wij niet zomaar weggooien. Maar die wordt gedoneerd aan verschillende kledingbanken. Ja, daar hebben we ook over nagedacht. Goeie vraag.
1: Al met al. Cradle to cradle, zoals het zo mooi heet. Hè? Mensen kunnen weer nieuwe dingen gebruiken. En wie weet zit er ook wel een mooie winterjas van onze John bij. En als die hem gaat scoren, dan spreek ik af. Dan maak ik een foto van hem in de bij de kledingbeurs gescoorde winterjas.
0: Zeker.
2: Ja, nou, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Het is goed om te weten dat we inderdaad willen dat er zowel mannen als vrouwenkleding wordt ingebracht. Dus mannen zijn ook meer dan welkom om met de kleding die over is bij ons te komen shoppen.
1: Goed, de kledingruilbeurs van Partij voor de Dieren Arnhem en Renkum, dat moet ik nog even bijzeggen, die is op 10 oktober in de Wasserij, de Molenbeekstraat 26A in Arnhem. En ik zou zeggen, baat het niet, schaad het niet, ga er naartoe. En wie weet kom je helemaal weer super gekleed door de winter.
2: Nou, zeker, zeker. Ja, wij hebben plek voor zo'n 75 mensen. Dus we zouden het leuk vinden als veel mensen komen. Hè. Dat is een doorloop de hele dag door. En goed om te weten dat de tickets dus wel van tevoren even gekocht worden. Maar die zijn maar €3 per stuk. En dan krijg je ook nog eens 2 kopjes koffie of thee voor.
1: Ja, en ik heb gelezen, althans begrepen, dat als je er bent, je ook nog een vegan gebakje van Koek van Nout kunt scoren.
2: Die moet je dan wel zelf kopen. Maar Koek van Nout heeft besloten om daar te komen staan. En dan kunnen de mensen daar lekker vegan gebakje bij de koffie en thee kopen.
1: En ze zijn heel lekker, dat kan ik je vertellen. Goed, ik zou zeggen, Mabel Elzega van de Partij voor de Dieren, dank je wel. En heel veel succes met jullie kledingbeurs op de 10e oktober in Wasserij, de Molenbeekstraat 26A in Arnhem. Goedenavond.
2: Goedenavond, dank je wel.

0: Sam Smith. Dancing with a Stranger hier op Connect.
1: Ja, Dancing with a Stranger. Dat op zich past dat wel.
2: Dat past heel mooi.
1: Maar ja, in Renkum willen ze ook dancing, maar dan niet Dancing with a Stranger. Maar daar moet een nieuwe burgemeester komen. En we hebben aan de lijn Marijn Biemans van Pro Renkum. Meneer Biemans, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
1: Meneer Biemans, we hebben begrepen dat morgenavond, de 17e, een bijzondere gemeenteraadsvergadering is. En die gaat over het invullen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. En, dat vonden wij op zich wel aardig om te zien, dat dat een openbare bijeenkomst is. Burgers mogen gewoon meekijken en luisteren.
3: Ja, zeer zeker. Vrijwel alle raadsvergaderingen zijn openbaar. Er komt wel eens voor dat het niet zo is. Maar ik zou iedereen willen uitnodigen. Ja, kom vooral kijken. Want het gaat uiteindelijk om de nieuwe burgemeester voor Renkum. Superbelangrijk onderwerp natuurlijk.
1: Ja, en even voor ons. Want wij snappen dat uiteindelijk een hele hoop van dit soort zaken die gebeuren in het geheim. Dat moet ook, hè, in het kader van de privacy van de eventuele kandidaten. Maar hoe werkt zo'n proces? Jullie gaan morgenavond dan met een aantal politieke partijen om de tafel zitten. En iedereen kan een bepaalde eigenschap indienen. Die gooi je in een grote tombola en daar komt dan een grote mix uit. Hoe werkt dat?
3: Nee, eigenlijk is dat proces al doorlopen. Er is een, ik denk ongeveer een half jaar geleden, een vertrouwenscommissie benoemd, zoals je dat dan noemt. Dan wordt er vanuit elke fractie één lid afgedragen om daaraan mee te doen. En die zijn in feite verantwoordelijk voor het opstellen van de profielschets. Nou, er is ook een begeleider bij. Daar wordt ook inbreng vanuit enquêtes voor gebruikt. Hè, van wat vinden inwoners er nou van? En dat soort dingen die landen dan in zo'n profielschets. Dus die ligt eigenlijk al ter bespreking voor morgen. Daar gaat de gemeenteraad dan een besluit over nemen. Dan is de commissaris van de Koning er ook. En als het besluit wordt aangenomen, dan wordt die profielschets aan de commissaris van de Koning overhandigd.
1: Ja, en, de commissaris...
3: en dan gaat dus het wervingsproces beginnen, zeg maar.
1: Dan komt er gewoon in het Rijksblad of waar dan ook een vacature?
3: Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet helemaal precies. Ik zat zelf niet in de vertrouwenscommissie. Daar zat een fractiegenoot van mij bij. Maar dan gaat de werving starten. En de burgemeesterskandidaten die interessant, die het leuk lijkt om in Renkum burgemeester te worden. Ja, die weten ongetwijfeld die route te vinden. Dus alle kandidaten die kunnen daarnaar op zoek.
1: Ja, en het was natuurlijk rond jullie jongsleden was natuurlijk ook wel aardig. Want de burgemeester en de wethouders die kregen €300 loonsverhogingen vanwege de salarisstijging bij de overheid.
3: Ja, ik heb ook een loonsverhoging gekregen afgelopen jaar. Volgens mij is dat vrij gebruikelijk dat iedereen een loonsverhoging krijgt.
1: Dat lijkt me mooi. Dan kun je als burgemeester solliciteren en denk je, nou, potverdikken met €300 is toch niet verkeerd. Maar even alle gekheid op de beroemde spreekwoordelijke stokje. De burgemeester die straks komt, die moet wel wat kunnen. Hè? Want er is in het verleden in Renkum toch nog wel het nodige gedoe geweest onderling tussen politieke partijen. Dus die burgemeester moet een flinke verbinder zijn.
3: Ja. Ja, nou, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk in die profielschets staan. Hè. Als het gaat om de verhoudingen in de raad, is het natuurlijk ook belangrijk dat alle raadsleden zelf daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Hè. Dat is natuurlijk niet alleen aan de burgemeester. Maar die heeft natuurlijk wel een belangrijke rol als het gaat om het ordentelijk laten verlopen van een vergadering. Nou, dat soort dingen. En dat brengt in elke gemeente natuurlijk andere uitdagingen met zich mee. En het is wel belangrijk dat iemand daar zit en dat in goede banen kan leiden. Maar dat is wat ook natuurlijk superbelangrijk is dat er iemand is die ook zo echt als burgervader of burgermoeder kan opstellen. En ook goed de verbinding weet te vinden met onze inwoners. Dus er zijn een heleboel eigenschappen waaraan zo'n een goede burgemeester moet voldoen.
1: Nou, wat ook wel fijn is voor de toekomstige burgemeester, dat Renkum zelfstandig blijft, hè, als zelfstandige gemeente. Dus in die zin is er ook gedurende een bepaalde periode wat rust in de tent, zodat de burgemeester samen met het college en uiteraard de raad kan werken aan een Renkum 2.0, als je het zo mag noemen.
3: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat ook een hele belangrijke opgave is sowieso, hè, voor ons als gemeente de komende jaren. Dus hebben dat ook in het coalitieakkoord opgenomen. Hè, hoe blijven we nou duurzaam zelfstandig? Dat ligt echt wel een uitdaging. En daar speelt een burgemeester natuurlijk een hele belangrijke rol in. Ja.
1: Nou, wij blijven het in ieder geval volgen. Morgenavond de 17e en het begint om 7:30, dacht ik, hè?
3: Ik dacht om 7:30, ja.
1: Ja, en voor de mensen die het even gemist hebben, jullie vergaderen niet meer in het inmiddels verlaten gemeentehuis, toch?
3: Nee, dat klopt. Dus als mensen daar zijn en ze denken, waar is iedereen? Is de vergadering al afgelopen? Zijn ze eruit? Dat gebeurt niet altijd in Renkum. Nee, maar wij zijn tegenwoordig sinds deze week, eigenlijk of vorige week, zitten wij in de concertzaal in Oosterbeek.
1: In de concertzaal. Nou, eens kijken of iedereen dan dezelfde partij praat en of iedereen dezelfde partituur heeft, zodat uiteindelijk een profielschets voor de burgemeester dusdanig is dat jullie ook een goede meneer of mevrouw krijgen om ervoor te zorgen dat Renkum weer de komende jaren vooruit kan.
3: Ja, laten we het hopen. Alle partijen waren vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie, dus ik heb er ook veel vertrouwen in dat daar een goed besluit uit komt morgen.
1: Goed, we blijven het volgen. Marijn Biemans, pro Renkum, dank u wel.
3: Ja hoor, dank u wel. Tot ziens.

0: Chic en Good Times hier op Connect. Ja, Henk.
1: Ja?
0: Gebruik jij wel eens ChatGPT?
1: Ik gebruik het wel eens, ChatGPT. Maar dan meer om een excuusbrief te schrijven naar mijn echtgenote als ik weer wat verkeerd gedaan heb. Want chat...
0: Werkt dat?
1: Die doet het heel erg goed.
0: Ja,
1: ja, die komt echt met... ik hou van jou, blijf je trouw, je bent zo mooi. Ja, geweldig.
0: Ja,
1: alleen, inmiddels weet ze het en dus ja, het werkt niet.
0: Het werkt niet meer.
1: Het werkt niet meer.
0: Nee.
1: Wat misschien wel gaat werken is de samenwerking in Arnhem. Want we hebben het wel eens in ons programma over grote partijen, kleine partijen. En dat de kleine partijen er soms maar een beetje bij hangen. Maar in Arnhem hebben de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en Volt samen een motie opgesteld. Die wordt vanavond behandeld in Arnhem bij de politieke bijavond als onderdeel van het vaststellen van de begroting. En dat is een motie over verantwoord AI-gebruik, artificial intelligence of artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie, het is maar net hoe je ze noemen, om dat gebruik van de omgevingsdienst van de Groene Metropool, om daar een beetje de vinger aan de pols te houden. Althans, dat denken wij. Maar degene die daar het meeste van weet, dat is Jan-Willem Jonker van de ChristenUnie in Arnhem. Meneer Jonker, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Meneer Jonker, vertel, wat houdt de motie in? Waarom is die nodig?
2: Hij is nodig omdat AI wordt steeds meer gebruikt. En wij willen met deze motie zeggen kijk goed uit bij welke diensten je wat neerzet, ook aan informatie. Want wij weten ook niet of alle informatie overal veilig staat.
1: Nee, want de omgevingsdienst Groene Metropool, dat is onder andere een dienst die zich bezighoudt met alle milieu en allerlei andere zaken waar bedrijven zich mee bezig moeten houden, maar ook met geluidsoverlast en dat soort zaken.
2: Zeker.
1: Als je als particulier last hebt van bedrijven of weet ik wat, dan kun je daar in ieder geval contact mee opnemen. En die voeren dat uit voor een aantal gemeentes, toch? Die omgevingsdienst?
2: Ja, dat klopt, correct.
1: Dat doen ze onder andere voor Arnhem, voor wie nog meer?
2: Voor Nijmegen. En ze zijn op dit moment ook bezig met de fusie.
1: Ja, dus wat dat betreft bestrijken ze een groot gebied. Even misschien een flauwe vraag, maar de motie, hebben jullie die ook opgesteld met gebruik van AI?
2: Zeker niet. Die is gewoon keurig uit het hoofd is die gebruikt.

0: markt.
1: Ja, maar ja. Even, u dient hem samen in met de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie uiteraard waar u van bent, en met Volt.
0: Ja.
1: Was dat een prettige samenwerking om samen tot die motie te komen? Of ze zitten er allemaal op dezelfde manier in als u?
0: Absoluut. Ja, zeker weten. Wat dat betreft, de lijntjes zijn kort, zoals wij altijd zeggen. En hij was ook zo opgesteld.
1: Ja, nou, het is wel een bewijs dat ook al ben je een wat kleinere partij, en zonder afbreuk te doen aan het goede werk wat het doet, is de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren en Volt zijn natuurlijk niet de grootste partijen in Arnhem. Maar met elkaar kun je dan toch wel zo'n motie indienen.
0: Dat helemaal juist. En ik denk ook dat juist ook de kracht is dat je als kleine partij zijnde toch nog best wat in de melk te brokken kan hebben.
1: Ja, nu wordt,
0: als je je werk goed doet.
1: Ja. Wordt die motie vanavond ingediend. Wordt daar dan direct over gestemd? Want het is vanavond een vergadering waarin ook spijkers met koppen geslagen worden. Of moeten we dan nog even wachten op het resultaat?
0: Nee, er wordt meteen over gestemd vanavond.
1: Nou, wij kijken een beetje mee. We zien in ieder geval dat het in financiële zin in Arnhem op zich wel aardig gaat. Maar dat de reserves wel wat verder terug gaan lopen tot 2030. Maar de burgers van Arnhem hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat de gemeente failliet gaat. Want de centjes zien er nog netjes uit.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, dan wens ik u veel succes met de vergadering van vanavond. En dank dat u ons tussendoor even te woord heeft willen staan.
0: Heel graag gedaan, hoor.
1: Oké, Jan-Willem Jonker, ChristenUnie Arnhem. Goedenavond.
0: Goedenavond.

0: schrok hier wel van gisteren.
1: Ja, het was zeker omdat het ook zo dicht in de buurt is. Hè? De Rijkerswoerdse plassen, iedereen in de buurt van Eindhoven kent het wel. Ja, onze Ben.
0: Ja, Ben Saunders.
1: Ja, en weet je wat zo bijzonder is, John? Dat alweer een tijd geleden, toen wij het nieuwe logo kregen van Connect, dat onze Chris Jurissen samen met Ben op een foto staat om het logo wat wij hadden te onthullen, of in ieder geval op de muur te plakken. Ja, en dan is heel raar. Dan, je kent de naam van iemand ver weg, maar op het moment dat, zoals Chris, onze Chris, hem een keer ontmoet heeft en ze heeft lopen babbelen over goede muziek en dat soort zaken, ja, dan is het toch anders.
0: Ja, Ben, hè, bekend van het eerste seizoen, hè, van The Voice in 2011. Hè, die auditie waar die drie woorden zong alle coaches gelijk omdraaien.
1: Ooit bent verkeerd, dit had ik een strot als ik weet niet wat. Het is alleen zo jammer dat hoe, en de details kennen we niet. Nee. Je komt dan misschien met mensen in aanraking die of andere dingen van je willen dan de goede. Je bent misschien beïnvloedbaar op een bepaald moment. Dan komt je zangcarrière wat in het slop. En dat heeft natuurlijk niets te maken met zijn stem en zangkwaliteiten, want die waren perfect. Alle aandacht die iemand dan krijgt, en dan wordt het misschien een beetje te veel. Nou, de laatste jaren, hij woonde en ging naar Arnhem toe. Ja. Woonde daar en deed ook zijn werk in de tattoo shop. Ja, wat moeten we er verder van zeggen? Te jong, te snel. Jong.
0: Ja, dat.
1: En voor alle achterblijvers en zijn naasten is het alleen een enorm gemist en een intens verdriet, kan ik me voorstellen.
0: Ja, kan ik me ook voorstellen. Laten we gewoon naar het nieuws gaan en dan zijn we na 9 uur gewoon weer terug.
1: Goed zo.
2: J-Lo, J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Chesto en Fastboy, All My Life hier op Connect. Ja, Henk, we zijn er nu niet doorheen, hè?
1: Nou, nog niet helemaal. We hadden nog een klein berichtje van een buurgemeente en dat is Roosendaal. Bij Roosendaal zijn ze druk bezig om als kleine gemeente te kijken naar de mogelijkheden van een fusie. Eventueel met Arnhem of richting Reden, dat zou toch kunnen. Meneer Overing heeft gekeken naar Renkum, dat was ook een mogelijke optie. Maar Renkum heeft al aangegeven dat voor ons nog niet te willen. Dat Renkum zelf onlangs toch een besluit genomen heeft om zelfstandig te willen blijven. Er is een actiegroep, hè, Roosendaal blijft. Kees Vrouwijn, dat is een van de initiatiefnemers. Die hadden we even in de lijn willen hebben. Maar goed, dat is er niet van gekomen voor vanavond. Wellicht de volgende keer nog. Maar wat wel aardig is, dat die actiegroep zegt... Ja, weet je, aardig dat er straks wellicht twee kant-en-klare opties komen. Of de ene gemeente of de andere gemeente fusie. Maar waarom nou niet eens goed gekeken naar... Kunnen we dan eventueel wel zelfstandig blijven? Zou dat een mogelijkheid zijn? Of zo'n zogenaamde centrumregeling, waarbij je zegt, nou, bepaalde taken die doen we samen met andere gemeentes, maar verder blijven we zelf zelfstandig. Ja, hoe dat allemaal zit en hoe dat werkt, dat gaan we nog horen. Maar we gaan proberen om dat stuk van Roosendaal toch even mee te nemen als gemeente waar we officieel weliswaar niet de lokale omroep zijn, maar dat is Studio Reden. Werken we trouwens ook goed mee samen. Dus wat dat betreft zitten we niet in elkaars vaarwater, maar misschien wel aardig om eens te horen hoe het in Roosendaal gaat.
0: We doen het met elkaar. Hè?
1: We doen het met elkaar.
0: Juist.
1: Zo is het. Hé, volgende week?
0: Ja, dan ben ik er niet.
1: Oh, nou ja, dat komt goed uit. Want de politiek is nog wat rustig.
0: Ja.
1: En dan moeten de luisteraars volgende week gewoon doen met de goede muziek. Hè?
0: Ja. Je dochter wordt maar 1 keer 11, hè? Dus moet je bij zijn.
1: Daar moet je bij zijn. Daar blijf ik bij. Dat vind ik verstandig, John. In die zin, wij zijn hier ook voor, ik zou zeggen, als vrijwilliger. Dus als er zoiets bijzonders is, dan gaat het gewoon een keertje niet door.
0: Nee, ja, helaas. Ik moet gewoon bij de verjaardag zijn, klaar.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, dan volgende week dus geen Connect Politiek en geen Connect. Trouwens, we zijn druk bezig en het is nog wel een beta-versie. Dus het kan zijn dat het nog niet helemaal perfect werkt. We hebben sinds kort een knop op onze website, Reconnect. Leuke titel trouwens, Reconnect.
0: Ja, Reconnect.
1: En dan kun je de nodige uitzendingen van ons terugluisteren. Nou, we zijn er nog mee aan het werk. Dus op het moment dat je erop op drukt, dan kan het zijn dat het nog niet helemaal goed gaat. Maar ik denk dat over een paar weken mensen gewoon de uitzendingen van Connect gewoon achteraf keurig kunnen terugluisteren.
0: Kunnen terugluisteren, ja.
1: Nou, dat was mooi het eigenlijk.
0: Nou, Henk, dank je wel voor deze week. Nou ja, ik wens jou heel veel plezier op je vrije woensdag volgende week.
1: Dat gaan we doen.
0: En wij zien elkaar over 2 weken weer.
1: Oké, bye-bye.

Connected, daarbij luister je naar op Connect. Goedenavond, van harte welkom en welkom nogmaals. We gaan het eens even hebben, want ruim 100 boeren die zijn vandaag naar Arnhem gekomen om te protesteren tegen de nieuwe stikstofregels van, niet het Rijk, nee, van de provincie Gelderland. Bij het provinciehuis hebben zij hun onvrede laten horen over de plannen die volgens hen grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van hun bedrijf. Vandaag heeft Provinciale Staten ook over die plannen gesproken. En volgende week komt daar een definitief besluit over. Ja, Gelderland is natuurlijk een groene provincie. Hè. De Veluwe is daarvan misschien wel de bekendste. Hè. Bossen, heidevelden en zandverstuivingen trekken jaarlijks veel bezoekers. Maar delen van die natuur zijn ook kwetsbaar voor te veel stikstof. De provincie wil daarom ook extra maatregelen nemen. En rond de Veluwe en enkele andere kwetsbare natuurgebieden komen zogenoemde stikstofreductiegebieden. Ja, die bestaan uit de natuur zelf en een strook van maximaal 500 meter daaromheen. En juist daar wil Gelderland de uitstoot van stikstof flink terugbrengen. Ja, voor boeren die in of rond deze gebieden werken kan er veel veranderen. Nieuwe veehouderijen worden niet meer toegestaan en voor bepaalde bedrijven wordt uitbreiden moeilijker. Vanaf 2030 mag in deze gebieden geen stikstofhoudende kunstmest meer worden gebruikt. En ook komen er beperkingen voor het omploegen van grasland en moeten veel stallen uiterlijk in 2035 schoner zijn. En daarvoor zijn dus vandaag ruim 100 boeren naar het provinciehuis geweest in Arnhem.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini en New Shoes hier op Connect. Ja, weet je, we hebben 2 weken terug hebben we natuurlijk de Airborne gehad. En het is een jaarlijks herdenkingsevenement. Ter nagedachtenis aan de luchtlandingen in september 44. En onderdeel van operatie Market Garden. Ja, en op de historische plek, Drop Zone X in Renkum, worden de geallieerde troepen die vochten voor onze vrijheid geëerd met ceremonies, verhalen en activiteiten voor jong en oud. Ja, de kracht van Renkum Airborne is het verbinden, het samenbrengen van mensen, het gedachtegoed van Renkum leeft, verbinden. Immers, een leuk dorp maak je samen. Ja, de editie van dit jaar ligt nog vers in het geheugen. En nou ja, ook volgend jaar zou het natuurlijk niet mogen ontbreken. Daarvoor kun je naar de website Renkum Airborne gaan. RenkumAirborne.nl. Daar staan natuurlijk veel foto's en ook een doneerpagina. En die doneerpagina, dat is een crowdfunding waar Renkum Airborne inwoners en andere belangstellenden een bijdrage vraagt om over te maken. Ja, de opbrengst wordt dan gebruikt om het programma nog mooier te maken. Kortom, mocht je nou zoiets hebben van, ja, dat moet gewoon blijven, hè, die Airborne. Nou, RenkumAirborne.nl, daar kun je doneren om de Airborne toch te laten blijven.

Edge of Desire, Jonas Blue hier op Connect. Ja, de Halloweentocht in Huissen kan elk jaar op een grotere opkomst rekenen dan de jaren ervoor. De tocht, die georganiseerd wordt door het bestuur van wijkvereniging De Zilverkamp, die draait volledig op vrijwilligers, wat soms dus ook wel een uitdaging kan zijn. Afgelopen jaar was de opkomst rond de 1200 mensen, misschien zelfs nog eventjes iets meer. En dat is voor zo'n wijk een flink aantal. Dus de tocht is zeker populair. Laat Anneke Wagen van het bestuur weten. Ja, ondanks de stijging in het aantal bezoekers is er een daling in het aantal vrijwilligers wat zorgen opleeft. Ja, zelf zit mevrouw Wagen al 16 jaar bij de wijkvereniging. En voordat ik bij de vereniging kwam, was er zelfs al een Halloweentocht. Dus zo lang is het al gaande. Waar het evenement ooit begon als optocht waar men achter elkaar liep, heeft dit nu een hele andere richting gekregen. Ja, 12 jaar geleden zijn ze echt begonnen met het anders organiseren, zodat iedereen een schrik-effect ervaart. Er is een hoop veranderd en we zijn steeds groter geworden. Ja, het schrik-effect creëren is een van de redenen waarom vrijwilligers het leuk vinden om elk jaar mee te mogen doen als een soort van scare actor. Ja, ze doen dit eigenlijk voor de mensen die het leuk vinden om te komen kijken en het schrik-effect wat het dan teweeg brengt. Dus wat dat betreft, ja, ik snap dat wel. Ja, wat de Halloween-activiteit organiseren uitdagend maakt, is de jaarlijkse onzekerheid of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om in de stijgende vraag te kunnen voorzien. Kortom, ze zoeken echt vrijwilligers in Huissen die de Halloween-tocht mede mogelijk willen maken. Dus mocht je dat nog willen doen, nou, neem even contact op met de wijkvereniging De Zilverkamp in Huissen. En wie weet ben jij misschien wel aankomend jaar een scare actor. En ja, om het scare effect hier dan ook maar eventjes door te gaan.

0: gevonden in een dragend onderdeel van de brug. De voortvluchtige Osama B. uit Utrecht, die veroordeeld is tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum, is vandaag opgepakt in Parijs. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond zijn er opklaringen, maar vooral in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Geleidelijk wordt het overal droger. De temperatuur ligt rond de 13 tot 16 graden en er staat weinig wind uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust is nog een bui mogelijk. En later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 10 graden in het oosten en 14 graden aan zee. Morgen begint de dag overwegend bewolkt en op veel plaatsen droog. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Vooral morgenmiddag trekt een gebied met buien over het land. En daarbij kan het flink doorregenen. In het oosten en zuidoosten blijft het mogelijk tot halverwege de middag droog. Het wordt 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die trekt aan de kust tot windkracht 5 of 6. En vrijdag dan wordt het wat rustiger, met geregeld zon en plaatselijk een bui. In het weekend blijft het wisselvallig. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Olivia Rodrigo en Vampire hier op Connect. Ja, in de gemeente Zevenaar heerst een energiearmoede. Inwoners die niet of nauwelijks de stijgende energierekening kunnen betalen. Ja, voor de jaren 2023, 2024 en 2025 stelde de gemeenteraad van Zevenaar 1,5 miljoen euro beschikbaar voor extra klimaatregelen om de klimaatdoelen te halen. En van dit bedrag is 300.000 euro besteed aan energiebesparing in de samenleving. Ja, in de afgelopen jaren zijn uit dat potje van 300.000 euro vooral de kosten van de inzet van energiecoaches betaald. En ja, de lokale aanpak energiearmoede die draagt daar direct aan bij. Door deze middelen goed te investeren en goed te behouden. Ja, in 2025 bleek uit landelijke cijfers dat zo'n 8% van de huishoudens in de gemeente Zevenaar moeite heeft met het betalen van de energierekening. En dit kwam destijds neer op ongeveer 1644 huishoudens. En nu, ja, nu heerst er dus een energiearmoede. En daar worden er nog eens een keer extra tonnen ingestoken. En dat doet de gemeente goed voor de huishoudens die dat kunnen gebruiken. Zometeen DJ Goya met Michiko. Maar dit is Bastille en Pompeii.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Chico hier op Connect. Ja, dan gaan we ook nog eens even verder kijken. Want ja, we hadden het straks al over een kledingruilbeurs. Op 10 oktober is er een kledingruilbeurs die Partij voor de Dieren Arnhem heeft eigenlijk in het leven geroepen. En die is dan in de Wasserij aan de Molenbeekstraat 26A in Arnhem. Ja, daar kun je je kleding, 10 stuks kleding meenemen. En daar kun je dan, die kun je ruilen. En mocht je dan een aantal kledingstukken niet geruild hebben, en kun je ze daar achterlaten. En dan gaat de Partij voor de Dieren er iets moois mee doen. En die gaat dat schenken aan, aan partijen die er iets mee kunnen. Hè? Een tweedehands kledingwinkel of wat dan ook. Hè? Mensen die het nodig hebben, daar wordt het dan aangeschonken. Kaartje kost €3, maar daar krijg je wel 2 kopjes koffie voor. Dus uiteindelijk betaal je helemaal niks om daar binnen te komen. Want 2 bakjes koffie voor €3, waar kun je dat tegenwoordig nog halen? Dat gezegd hebbende, het is tijd voor koffie. Nou, dat gezegd hebbende, 10 oktober dus. In de Molenbeekstraat 26A in Arnhem, in de voormalig Wasserij, en dan in de grote zaal daar. De kledingruilbeurs van Partij voor de Dieren.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langstspelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

Bailando van Luna hier op Connect. En daarmee zijn we het laatste uurtje van deze Connected van start gegaan. Ja, in dit uur natuurlijk heel veel lekkere muziek. Bauza, Solid Harmony, Zara Larsson, Bakermat, Modo. Bombfunk MC's heb ik ook nog voor je klaarstaan. Kortom, we moeten gewoon door, want anders halen we al die nummers niet. Deze. Twee heren. Bekend wel van de Swedish House Mafia. Ja, en in de periode dat de Swedish House Mafia even op zijn gat lag, om het zo maar te zeggen, hè, ze waren gestopt, hadden deze twee heren hun handen in elkaar geslagen en ook enkele hits gescoord. Waaronder deze. Axwell & Ingrosso, This Is More Than You Know.

Podcast Live. En If I Let You Go hier op Connect. Ja, dan is het ongeveer 10:15. En dan mag ik je toch verzoeken om je even je luchtgitaar erbij te pakken. We gaan even, echt wel terug in de tijd. Maar pak je gitaar er maar bij.

0: Zo, nou mag je die gitaar weer opbergen. Self-esteem van The Offspring, ja, van het album Smash uit 1994 alweer. Nummer waar het eigenlijk gaat om een ongezonde relatie. En nou ja, terwijl de tekst eigenlijk gewoon een beetje grappig of nonchalant klinkt. Ja, maar het is gewoon eigenlijk een keiharde boodschap. En ja, dat contrast is natuurlijk een groot deel van het nummer. En maar ook wel weer de charme van het nummer, hè?
1: Ja.
0: Ja, Smash was natuurlijk het derde studioalbum. En het werd uitgebracht onder Epitaph Records. Ja, Dexter Holland die vertelde dat het nummer deels voortkwam uit observaties van relaties om hem heen. Dus het gaat hem niet om persoonlijk. Nee, het gaat om hem heen. Nou ja, dat gezegd hebbende, gaan we gewoon verder. Duke Dumont, I need you 100%.

terug naar 1998. Solid Harmony and I Want You to Want Me. Ja, dan gaan we gewoon lekker verder, weet je. Lekkere muziek op Connect, tijdens Connected. Laatste uurtje. Dit is Bauza en Magnetic.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. En dat terwijl president Trump juist aangedrongen heeft op een renteverlaging. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. En dat waren de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zara Larsson en Midnight Sun. En ja, wat was het een struggle om deze plaat uit te brengen voor Zara Larsson. Want ja, ze dacht, ja, ik als die plaat ga uitbrengen, ja, dan moet ik die lange noot ook in mijn live optredens gaan doen. En ga ik dat wel redden? Ga ik dat wel trekken? Uiteindelijk, na wat zanglessen extra en wat stemadviezen die ze gekregen heeft, heeft ze hem toch uitgebracht. En ja, als ze hem live doet, ze nailt hem gewoon. Zara Larsson, Midnight Sun, hier op Connect. En dan gaan we even nu terug naar 2021, want ken je deze nog? Do you want-

Too Unlimited en Tribal Dance hier op Connect. Ja, en dan is het halverwege september. De zomer is voorbij. Waar kijk je dan nu op naar uit? Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ben niet de eerste hier bij Connect. Nee, gisteravond bij de Vette Ketting was het ook al zover. Laat die sneeuw maar vallen, jongens. Bianca Ryan en Why Could It Be Christmas Every Day?

0: schlafen gehen.
1: 1, 2, Polizei, Modo. Ja, wir können hier bei Connect auf Deutsch sprechen. Wir sind schließlich auch in der Grenzübergebung. Das war's für heute Abend. Nächste Woche bin ich nicht da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich sage bis in 2 Wochen. Oftewel, we kunnen gewoon Duits praten hier bij Connect. We zitten natuurlijk in de grensregio. Dus ja, tot zover Connected voor vanavond. Ik heb nog een paar plaatjes voor je klaarstaan. Volgende week ben ik er dus niet. Dus over 2 weken zijn we er weer. Ik heb Peanut Butter Jelly, ik heb Jump. Maar eerst Bomb Funk MC's en Freestyler.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelin is stilgelegd na een onverwachte storing. Temelin ligt op minder dan 60 kilometer van Duitsland. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Maar wie voor overlast zorgt, kan nog steeds een boete krijgen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: take you mee.
1: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het boek verschijnt volgende week. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het boek verschijnt volgende week. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.